0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pro's. Jouw muziek, jouw radio.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Goedemorgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersen.
2: Een explosie in een flatgebouw in Amsterdam. Daarbij zijn minstens 7 gewonden gevallen. Dat melden de hulpdiensten. Het pand is deels ingestort en er is ook brand ontstaan. De bewoners werden geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er wordt ook gezocht naar mogelijke slachtoffers. Het is niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Er is nog veel onduidelijkheid over een vredesakkoord in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump is er een akkoord met Iran om de oorlog te beëindigen en zal het in de komende dagen ondertekend worden.
3: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing. We have a signing soon.
2: Volgens Trump zal vicepresident J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Het Iraanse persbureau spreekt tegen dat er een akkoord zou zijn. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten kondigde Donald Trump al minstens 38 keer aan dat het conflict bijna gedaan is. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen. Het werd 2-0. De wedstrijd werd ook overschaduwd door 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, start dus met een nederlaag. En meteen een domper voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verloren in hun eerste wedstrijd verrassend van Hongkong met 2-4. Vanavond nemen ze het op tegen Slovenië. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger, maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon bij maxima tot 21 graden. Volgende week wordt het opnieuw warmer en zonniger. De temperaturen gaan naar richting de 28 graden.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: met een mooie melodie wakker worden. Dat is toch zalig, of dat zou toch zalig moeten zijn, ook al regent het buiten.
1: Maar praten kan ik niet.
0: Willy Sommers, kom bij me thuis, koos ik voor deze vrijdagmorgen, de opener in de ochtendshow. Goedemorgen Vlaanderen, goedemorgen luisteraars van de Radio Pros, waar u ook bent, waar u ook zit. Geniet van deze vrijdagochtend. Dit is Christophe, dat gevoel en

van de Slagerkoning in wording. Maar ik heb zo'n beetje het gevoel dat de laatste tijd nog weinig werk wordt uitgebracht door Christophe. Of toch nieuw muziekwerk. Dat is mijn indruk. Hè? Maar we draaien nog eens dat gevoel. Zeker attent luisteren deze morgen, want ik heb ook nog een heel opmerkelijk bericht kunnen oppikken uit Limburg. Dat ik jullie straks heel graag meegeef. Dit is Axel Red.

je t'adore. Axel Rutten, bij deze afkondiging toch heel even meegeven dat we al opgeschreven zitten met 4 ongevallen. Een ongeval op de E17 A14 ter hoogte van Deinze richting Gent. Het is een ongeval op het knooppunt Brugge op de aansluiting van de E40 vanuit Gent naar de E403 richting Brugge. Er is een ongeval op de A12 ter hoogte van Puurs richting Antwerpen. Pechstrook verspreid en ook een rijstrook verspreid. Er is een zwaar ongeval gebeurd op de ring Antwerpen ter hoogte van de Kennedy-tunnel met 2 vrachtwagens. En daar is de file het grootst en zal het de komende minuten of uren misschien nog niet opgelost zijn. Zo, dat hebben we heel graag meegegeven. Straks nog uitgebreider verkeersnieuws. Dit is Bruce Springsteen, The River.

Van deze meneer zal de muziek ook nooit verdwijnen. Bruce Springsteen, The River. En het opmerkelijke bericht dat ik jullie wil meegeven deze morgen, het zijn misschien al mensen die het al vernomen hebben, maar ik wil het ook aan onze luisteraars van Radio Pros meegeven. Zeker dat we ook op DAB Plus zitten, zitten we ver te bereiken. In het Limburgse Henk is oud-parochiepriester Marcel Kumpens op 81-jarige leeftijd overleden. Kumpens was jarenlang het gezicht in de parochie Bret Gelieden en bleef voor ook na zijn pensioen actief betrokken bij het lokale kerkelijk leven. Zijn overlijden op 4 juni leidde echter tot een extra aandacht. Niet zozeer door zijn levenswerk, maar ook door de opvallende verwijzing op zijn rouwbrief. Op het overlijdensbericht werd vermeld dat de priester een liefhebbende vrouw, kinderen en kleinkinderen achterlaat. Die passage zorgde voor verwondering bij inwoners van Genk en ook bij het bisdom in Hasselt. Aangezien de katholieke priesters in celibaatsgelofte afleggen. Dus en over dat laatste zouden ze misschien in het bisdom en in heel de wereld eens over nadenken. Want mochten priesters kunnen trouwen en kinderen krijgen, ik denk dat er priesters terug genoeg zullen zijn in het leven. Als u daar een mening over heeft, mag u het altijd via onze Radio Pros applicatie doorsturen. Ik lees het graag. Hè? Van mij mag een priester trouwen. Ik heb er geen probleem mee. U wel of niet? Dit is Tony Martin en Gerard Joling. Laat me leven.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prielstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Radio Plus. Jouw muziek,

Een ritme die we zeker in de ochtend kunnen gebruiken. Deze van Timmy Thomas. Why can't we live together? Nog opmerkelijk nieuws. Deze morgen deelsteps vanaf volgend jaar verboden in Brussel. Het ging al even in de lucht, maar vanaf volgend jaar zullen de deelsteps uit de Brusselse straatbeeld verdwijnen. Dat heeft de Brusselse regering beslist. De deelfietsen die verdwijnen niet. Maar de steps die moeten eruit. En eerlijk gezegd, ik vind het niet zo veilig. Ik heb het ook eens geprobeerd op een step, maar het is zeker vast niet mijn ding. En als je dan ziet dat ze soms met de tweeën opstaan, wat verboden is, dat is dan nog veel gevaarlijker. Als er dan iets gebeurt, zijn er twee slachtoffers.

Je herkende ongetwijfeld de stem van Jenny Thomas. Hallo, op deze regenachtige vrijdagmorgen. Het is hier terug aan het druppelen aan de studio. Het zal zo ook wel zijn in heel Vlaanderen. Dit zijn de Righteous Brothers.

We waren meteen verzeild geraakt in 65 Hunshans Melody van de Righteous Brothers. En het is een beetje de ochtend van de opmerkelijke berichten. Hè? We hebben er nog eentje teruggevonden. Opmerkelijk zicht donderdag namiddag, dus gisteren namiddag in de Budastraat in het West-Vlaamse Kortrijk. Daar verzamelde een zwerfband zich rond een verkeerspaal. Het gaat mogelijk om dezelfde zwerm die al recent werd opgemerkt in de omgeving. Er wordt ook onderzocht of de bijen afkomstig zijn van een bijkast. Maar volgens een imker zou het gaan om een jonge koningin die op zoek is naar om een nieuwe kolonie te stichten. Dus blijf zeker uit de buurt van die straat en zeker van die verkeerspaal. En laat de dieren gewoon met rust. Dan gaan ze ook met rust laten, ben ik zeker van. Bijen zijn niet agressief als je ze zeker met rust laat. Dit is Foreigner.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

Je bent nog steeds afgestemd op de ochtendshow. Hier bij Radio Plus. Dit waren de New Shakers uit 72. Big Still en Old Barrow. Zaterdag 18 juli is het exact 50 jaar geleden dat Lucien van Impe in het geel over de meet rijdt in Parijs. En wielergeschiedenis schreef. De historische toerzegen vormt het kloppend hart van Erpenmeren. En ze vieren daar Lucien. Een feestelijk project waarmee het lokaal bestuur van Erpenmeren hulde brengt aan een uitzonderlijk wieler-icoon. Dus zaterdag 18 juli is het groot feest in het Oost-Vlaamse Erpenmeren. En natuurlijk zijn mensen buiten Erpenmeren ook van harte welkom om deze feestelijke dag mee te vieren. Alles begint al van in de voormiddag. En 's avonds is er ook een muzikaal feest. Het feest barst er los met muzikaal avondprogramma. Met onder andere Remo van het Groenwoud, Alternative Nation. En omdat het klein kan, dat zijn de plaatselijke namen op de affiche. Dus er is ruimte genoeg om zaterdag 18 juli af te zakken naar het Oost-Vlaamse Erpenmeren. En alles gaat door in het centrum van Erpenmeren. Dus je kan niet verkeerd lopen. Maar het is een icoon van Erpenmeren en rond Erpenmeren. De kleine van Meer, Lucien, zo noemen ze hem daar. Dus 50 jaar geleden won hij de Tour. En dat gaan ze vieren. En Lucien zelf, die is ook van de partij. Dus je gaat hem er zeker en vast ontmoeten. Dit is Phil Collins, Two Hearts.

Inderdaad. Traffic update. Ja. Het lijkt wel of we terug op de botsauto's zitten vandaag. Een ongeval op de ring 1 Antwerpen ter hoogte van Borgerhout. Linkerrijstrook is versperd. Ongeval met een vrachtwagen. Ring 2 Antwerpen ter hoogte van de Thijsmanstunnel. Rechterrijstrook is versperd. En eveneens aan de Kennedy-tunnel is het ook nog altijd koekenbak met het opruimen van de twee vrachtwagens. Dus daar is ook nog sterk vertraagd tot stilstaand verkeer. Eveneens een ongeval op de ring. Antwerpen ter hoogte van Antwerpen Centrum. Daar is ook de rechterrijstrook versperd. Ter hoogte van Brugge, richting Zeebrugge, is er ook een ongeval gebeurd. Buiten de buitenring van in Brussel, vanaf Strombeek-Bever tot Wemmel, file. Dan hebben we ook nog terug de dagelijkse file van Ternot richting Groot-Bijgaarden. En ook nog vanaf Erpenmeren tot Wetteren richting Gent staat men ook stil. Vanaf Boom tot Puurs richting Brussel is het aanschuiven. Vanaf Lembeek tot Halle richting Halle, daar staat men eveneens stil. Op de binnenring vanaf Groot-Bijgaarden tot Selk, daar staat men ook volledig stil. En op de buitenring Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem, eveneens staat men daar ook stil. Ik denk dat dat een beetje de belangrijkste dingen zijn. We gaan ook even het weer erbij nemen. Deze ochtend blijft het zwaar bewolkt met soms lichte regen of motregen en lokaal slechts zichtbaarheden in de Ardennen. Slechte zichtbaarheden? Oh, dan moet het daar heel mistig zijn. Maar het kan, want tussen de bomen, de warmte van de bomen en de kilte boven de bomen, dat doet een mistgordijn opwekken. In de loop van de namiddag kunnen er enkele schuchtere opklaringen verschijnen in het noorden. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Ardennen en lokaal tot 20 graden in het westen. De wind waait matig en aan de kust vrij krachtig tot zuidwesten. Vanavond en vannacht blijft het vaak zwaar bewolkt met lokaal nog wat lichte neerslag. Vooral in de Ardennen. Elders blijft het vaak droog en in het noordwesten kunnen er opklaringen verschijnen. We hadden gehoopt op een zonnige Vaderdag, maar zo lijkt het er niet naar uit te gaan. Dus zondag is het Vaderdag en eigenlijk het kantelpunt van het weer zou beginnen op maandag. Dus Vaderdag zal een beetje in mineur en regen moeten doorgaan. Maar wanneer we het er dan maar zo bij? Dit is Pommelien Thijs.

Pommelintijs, de nieuwe Vlaamse wervelwind door muziekland Atlas. Nog eens even overlopen wat we vandaag allemaal te bieden hebben hier bij Radio Pros. 9 en 10 uur krijg je Tom Kallebaut met de Duitse slagers. 10, 11 uur krijg je Jan Bakker. 11, 14 uur is het terug aan collega Etje van Bever. 14, 16 uur is weggelegd voor Chris van Dijk. 16, 18 uur is het Harry de Groot. En 18, 19 uur nieuw collega Bart van Elst. Zo, dat weten we ook alweer. Genoeg reden om afgestemd te blijven op deze vrijdag de 12e juni. Hier bij Radio Pros. Dit is Tony Servi. Verdomme.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Welkom in deel 2 van deze ochtendshow. Robert Palmer, Johnny and Mary. Dat was onze opener. Ik heb nog een opmerkelijk nieuwsje. Achter de schermen van de Colruyt Groep voltrekt zich volgens een pas ontslagen medewerker een geruisloze, maar grootschalige sanering waarbij wekelijks tientallen banen verdwijnen. Volgens een voormalige IT-medewerker die onlangs na een lange carrière aan de deur werd gezet, is er sprake van druppelsgewijze aanpak. En daarmee vermoeden de vakbonden dat de Colruyt de wet Renault wil omzeilen en zo met kleine beetjes personeel gaat ontslagen.

0: ik alles over.
1: Jo Valli, dat ben jij. Tegen gewezen pastoor Alain B. 74 start vandaag het proces in de correctionele rechtbank van Oudenaarde. De geestelijke uit het West-Vlaamse Menen, die parochies heeft geleid in het Oost-Vlaamse Brakel, leerde Gerardsbergen, Alter en Everhem staan terecht voor seksueel misbruik. Hij heeft ook bekentenissen afgelegd. En hij zegende ook in de tijd nog de relatie van Wendy van Wanten en kreeg een medaille van Pieter de Krem, ex-burgemeester van Haltert. Dit is Ingrid, bloed, zweet en tranen.

Origineel van Frank Sinatra. Deze My Way. Wij brachten vandaag eens de versie van Samantha Jones. Met Tavares, dat is de volgende die we gaan op jullie loslaten. Heaven Me, Missing an Angel. Gaan we naar het reclameblok.

ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke vers gemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook vers gemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

0: 12.30 tot 13 uur. En dinsdag, dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

Tommy Christie, Yellow River. En ik had het eens vermeld in mijn vorige programma's. Dit jaar op 10 november komt hij naar Antwerpen, naar de Crown Plaza. Daar kun je hem nog eens gaan bewonderen. En zal hij zeker ook deze hit brengen. Yellow River, welkom in de ochtendshow.

Maak jij me wakker, Jonathan, onze supertip van deze week. En ik kijk al uit wie de nieuwe supertip van volgende week gaat worden, want dat weten we nog niet. Het wordt ook bekendgemaakt aanstaande zondag in de ontbijtradio bij Peter Schepens, een gast. Maar even terugblikken naar morgen, is er ook ontbijtradio. Daar gaan we feest maken. Ik ben er terug als gast bij collega Jan Pakker. En morgen voormiddag ontvangen we niemand minder dan kandidaat Prins Carnaval voor 2027, Timo. En Timo die komt ons wat uitleggen wat hij allemaal inhoudt om mee te doen voor een plaats als Prins Carnaval. Hè. Dus morgen in de ontbijtradio komt hij ons een bezoekje brengen. Dus zeker afstemmen en luisteren. Dit is Nick Nelson, My Friend.

trouwens wat het interview voor morgen betreft met kandidaat Prins Carnavaltini. We hebben al heel wat voorbereid. Wat we mogen gaan vragen, want aan mij kan het vuur aan de schenen liggen. Maar u als luisteraar kan ja, ook een vraag stellen. Dat kan morgen via onze applicatie. Als je een bepaalde vraag hebt voor Timo, dan typ je ze er gewoon in. En zo komt hij dan bij ons wel in de studio terecht. En dan nemen we er jouw vraag, als er natuurlijk tijd voor is, nemen we er jouw vraag heel graag bij. Dus morgen hè, hoor je me in ons programma. Ontbijtradio samen met Jan Bakker. Goedemorgen, dit is Simply Red. Something's got my started.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bluesstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

0: Trinity, You Got My Number. Maar voor morgen moet je vooral onthouden 070 22 22 50 voor het ontbijt radio. Ik ondergetekende samen met collega Jan Bakker. En daar nog een kandidaat Prins Carnaval bij. Ja, dat zal een klein beetje feest worden, Jan. Hè? Ja, ik denk dat Jan er ook zo over denkt. Maar daar hoor je morgen meer van. Ik denk dat dit een klein muzikaal foutje is.
1: Annelies, uit Sas.
0: Inderdaad, ik had gekozen voor Bart Kuil. Maar die komt er niet helemaal zuiver door. Dus ja, kies hem maar de volgende. Dit is Bern, jouw moment. Gaan we eens onderzoeken wat het scheelt met de stem van Bart Kuil trouwens.

Dit was jouw moment met Ben. En ik had je natuurlijk nog twee Nederlandstalige bladen beloofd. Ik heb er dan maar vlug een heel andere gekozen. En er nog eentje uit de tijd, uit de vervlogen tijd. Maar ze is nog altijd onder ons. Ik heb het dan over de Blankenbergse Marva. En blijkbaar gaat het ook niet goed. Er scheelt iets aan onze installatie.

Blijkbaar loopt er toch iets mis met het ene kanaal. Dus we gaan dit vlug onderzoeken. Sorry voor het ongemak, maar kan er ook niet aan doen. Dit is de techniek. Dit zijn de Stranglers, Golden Brown.

me retrouver dans le plante avec Fululi et Peto. De Strangers, Goldenbraan hoor je bij deze. En dan gaan we de volgende zien. Eentje van Rockwell. Somebody's watching me. Straks, na de ochtendshow, krijg je Tom Kalabout met de Duitse slagers.

zon. Dat was de voorlaatste plaat in deze ochtendshow. Vrijdag de 12e juli. Rockwell, somebody watch me. We horen elkaar morgen terug in de Ontbijt Radio met Jan Bakker. Tussen 9 en 12 uur ben ik er terug. De laatste om eruit te gaan is deze van Shaking Stevens. You Drive Me Crazy. Graag tot morgen vroeg. Bye bye.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
2: Vlaams minister van Onderwijs Zoal Demir wil een plan van aanpak voor AI in het onderwijs. Ze maakt daarvoor 10 miljoen euro vrij. Artificiële intelligentie kan een hulp zijn voor studenten, maar ze moeten ook opgeleid worden over de gevaren, zegt Demir.
3: We zien dat heel wat scholen zoeken naar concrete toepassingen. De vraag is, ja, hoe gaan we met artificiële intelligentie om? We hebben de rectoren van alle universiteiten ook ontmoet. Ja, de bedoeling is vooral dat zij met handvaten vooral komen.
2: Uit cijfers blijkt dat zeker 9 op de 10 studenten regelmatig AI gebruiken voor schoolwerk. Supermarktketen Colruyt zou elke week zo'n tientallen medewerkers ontslaan. Dat melden de vakbonden aan HLN. Volgens de vakbonden gebeuren die ontslagen in groepen om buiten de wet Turnot te vallen. Die wet beschermt werknemers bij een groot collectief ontslag. Colruyt zelf ontkent dat het bezig is aan een grote ontslagronde. Het erkent wel dat er herstructureringen zijn binnen het bedrijf. Ons land heeft opnieuw reservisten in het leger. Voor het eerst sinds de Koude Oorlog eind jaren 80. Het gaat voorlopig om iets meer dan 500 reservisten. Of de zogenaamde territoriale reserve. Highland-journalist Timmy van Diepen.
4: Dat is een korps, zoals het al zegt, van reservisten. Die kunnen gemobiliseerd worden in tijden van crisis. Als de nood het hoogst is, zeg maar, als er een oorlogsdreiging is bijvoorbeeld, of een ramp, dan kan Defensie die eenheid oproepen om steun te bieden. En bijvoorbeeld om bepaalde kritieke infrastructuur, nucleaire sites bijvoorbeeld, de kerncentrale van Doel, te verdedigen.
2: Tegen 2030 moeten er zo'n 3000 reservisten bijkomen. Het Europese Migratiepact gaat vandaag meteen van start. Het werd gisteren goedgekeurd na jarenlange onderhandelingen tussen de lidstaten. Het akkoord houdt in dat er strengere controles gebeuren aan de buitengrenzen, zodat minder asielzoekers naar de EU komen. Of vanuit het zuiden doorreizen naar bijvoorbeeld ons land. Wie geen asiel krijgt, moet op korte termijn terugkeren naar zijn land van herkomst. In Mexico was het erg onrustig voor de openingsmatch van het WK gisteravond. Honderden betogers kwamen er op straat, zoals leerkrachten en ouders van vermiste kinderen. Ze hoopten meer aandacht te krijgen voor hun situatie net door dit moment te kiezen. Betogers gooiden met van alles naar de politie. Die heeft verschillende mensen opgepakt. Op dat WK voetbal hebben Zuid-Korea en Mexico hun openingswedstrijd in groep A gewonnen. Zuid-Korea versloeg Tsjechië met 2-1 nadat het eerst op achterstand kwam. Gisteravond won gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Het werd 2-0. Er vielen ook 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, start het toernooi dus met een nederlaag. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger, maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon, al wordt het net geen 20 graden. Volgende week warmer en zonniger. De temperaturen gaan dan richting de 28 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

ganz nicht verdient, Michel en Matthias Reimen. Hele goede morgen. Het is weer vrijdagochtend en wij zijn klaar voor een uurtje Duitse muziek. Hartelijk dank aan Piet, want hij was hier om ons wakker te maken. En zonder Piet, ja, dan lagen we nog in ons bed en dat wil je natuurlijk niet meemaken. Vandaag een heugelijke dag, want eindelijk is er nieuw werk van Helene Fischer. En straks stellen we dat nummer graag aan je voor. Maar eerst Jörg Bausch. En ik wil alles daarvoor doen.

even de schuif van de klassiekers opengetrokken. En wie kwam eruit? Ja, deze Marlene Dietrich. Zaak mir, wo die bloemen sind. En dit kennen we, want het was ooit een grote hit voor Niels William, als ik me niet vergis, hier in Vlaanderen. Maar origineel kwam het uit het zuiden van Duitsland, uit Bayern. Münchner Freiheit. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein.

0: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Nederlandse uitvoering van Teachin en dat met Dingedong. We gaan hier verder met ondertussen met Urbanus en de wereld is aan zeep.

Muziek van Genghis Khan, een fantastisch nummer noem ik dat, hier bij Radio Prost te beluisteren in onze middagradio. Bijna 25 voor 12 geworden. Hier zijn de Bay City Rollers met I Only Wanna Be With You.

Boniem uit 1978 met een van die grote successen, Brown Girl in the Ring. De Creedence Clearwater Revival hier bij Bros en Won't Stop the Rain.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.

Sam Goris met zijn basket sloefjes hier op de radio. De volgende platen moesten we gaan draaien op aanvraag vanwege Luc Parewijk. En hij vroeg deze aan van Bart van den Mossen en de Heuveltjes van Erika.

Bart van den Bossen met de heuveltjes van Erika. We gaan langzaam maar zeker richting 12 uur. Dat betekent zometeen het nieuws en het weerbericht hier bij de radio. Maar in dit geval nog een tweetal nummers te gaan. Left Side met Like a Locomotion. Die komen er zo dadelijk nog aan als afsluiter. En ook nog hebben we deze uit 78, La Bionda. One for you and one for me.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
1: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie is de bestuurder van 38 schuldig aan de doodslag op 7 mensen. Dat heeft de jury beslist. Hij handelde niet met voorbedachte raden. Zijn neef, die als passagier in de wagen zat, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. 4 jaar geleden reed de bestuurder 7 mensen dood. Hij reed veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. In een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes zijn 12 mensen opgepakt. Het gebeurde bij verschillende huiszoekingen, dat meldt het parket van Brussel. In maart ging de bal aan het rollen na de verdwijning van een meisje van 16, vertelt Laura Dumelier van het parket.
2: Er werd vermoed dat zij het slachtoffer zou zijn geworden van een georganiseerd netwerk in het prostitutiemilieu. Het meisje kon gelukkig wel worden teruggevonden en werd ondergebracht in een veilige omgeving. Uit verder onderzoek bleek nadien dat er 3 minderjarige jongens aan het hoofd zouden staan van dat netwerk. Er zouden ook 2 meerderjarige mannen en een vrouw bij betrokken zijn.
1: Er is al sprake van zeker 3 slachtoffers. 2 minderjarige verdachten zitten in een gesloten instelling. 1 is vrij onder voorwaarden. De 3 volwassenen werden aangehouden. Het onderzoek loopt verder. In Antwerpen zijn 2 minderjarigen opgepakt die eind mei brand hebben gesticht aan het Kiel. Ze staken een geparkeerde auto in brand en vluchtten daarna weg met een step. De politie vond hen dankzij camerabeelden. De 2 zijn intussen ook verhoord en voor de jeugdrechter verschenen. 1 van hen is tijdelijk in een gesloten instelling opgenomen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. 1 van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Zijn bekendste werken zijn Portrait of an Artist en A Bigger Splash. Hockney werd 88. De politie in de VS heeft een onderzoek geopend naar een anti-Trump boodschap in Washington. Aan het Capitool werd het getal 86-47 in het gras geschreven. 86 is een verwijzing naar iemand die je weg wil. 47 verwijst naar de 47ste president van de VS. Het is niet duidelijk wie erachter zit. De politie zegt dat ze elke bedreiging tegen de president zeer ernstig neemt. Een pech voor Wout van Aert. Hij geeft op in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes de dag na zijn overwinning van gisteren. Van Aert viel vorige week op training op zijn elleboog en ondervindt nog te veel last, vertelt sportjournalist Stijn Vlaming ter plaatse.
3: Dat zagen we gisteren al na de finish. Die stond toch wel gezwollen, moest ook onmiddellijk verzorgd worden. Maar dat is na de nacht niet beter geworden. Integendeel, stond nog roder. Er wordt gevreesd voor een bacterie in die elleboog. En dan neem je natuurlijk het zekere voor het onzekere. Zeker met het oog op de Ronde van Frankrijk.
1: Vandaag is het trouwens een etappe voor de klimmers. Deze namiddag grijs met lichte regen of motregen. Vanavond geleidelijk droger en opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen meer opklaringen, maxima tot 21 graden. Zondag eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij 20 graden. Vanaf volgende week wordt het geleidelijk warmer en zonniger.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros, goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
0: Radio Pros.

Semini Rossi was dat met Bella Romantica. Het nummer verscheen in 2013. 7:07 geworden op deze vrijdagmiddag. Ik heet jullie alvast van harte welkom in ons tweede gedeelte van ons programma Middagradio. En via deze weg trouwens aan iedereen een smakelijk eten toegewenst. Morcedades, een van die platen die gingen naar het Euro Song Festival van een aantal jaren geleden. Hier zijn ze met Eres Tú.

Sir Cliff Richard op de radio met A Little In Love. Zodanig een plaat op aanvraag vanwege Molly uit Aarschot. En ze vroeg een plaat aan van Frank Michael. Hij zou vandaag overleden zijn. Ik wist het helemaal niet. En we hebben hem vandaag nog in ons programma met San Angelo. Maar eerst hebben we deze van Jimmy Bohorn. En Gimme Some.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
3: Pros FM.
4: Middagradio.
5: Ed van Bever.
6: Ed van Bever.

betekende meteen de doorstook, de prestatie van Christophe, de bekendheid, wou ik even kwijt. Onder de toren, een van die beginnende platen van Christophe. Even kijken, we gaan zo dadelijk onze supertip van de week even onder handen nemen. En dat is deze week Joatan en Maak jij me wakker. Maar eerst 18 rode rozen. Hier is Bobby Prins.

0: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

keizer van het Vlaamse lied Wildura. En dat met het herkende nummer Alles. De volgende plaat werd aangevraagd door Chris uit de Turnhout. En hij vroeg een plaat aan van Isabelle A. Ik weet wat ik wil.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

Keith Marshall op de radio hier bij Pros met Only Crying. In dit gedeelte nog een tweetal nummers te gaan. Zo dadelijk hebben we Riva met Rock Me Baby. Maar ook nog hebben we deze van Madonna en True Blue. Wat mij betreft tot zo dadelijk.

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Mooie klassieker van Charlie Rich op de radio met The Most Beautiful Girl. We zijn inmiddels 12:45 geworden. Dat betekent meteen de start van ons derde en laatste gedeelte alweer van ons programma Middagradio op deze vrijdag, vrienden. We gaan naar 1980. Dat doen we met Bonnie M. en I See a Boat on the River.

Nummer afkomstig van de VIP Connection en dat met Please Love Me Again. Dit is Chris Rea op de radio. I can hear your heartbeat. Zo is het.

muziek van Sailor en dat met Guns, Guns, Guns. We gaan het tempo even opvoeren, vrienden. Dat doen we met de kerels van de Rubets en de Jukebox Jive.

0: Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

samen zijn. Met vrienden aan de toog. Vergeet de sleur, je zorgen en je schroom.

Wat is dat toch prachtig? Ja, die accordeonmuziek van de Sunsets. En ze brachten voor ons de Eddie Wally medley. Jawel, en je krijgt ze gewoon 24 op 24. Al je favoriete muziek, vrienden, voor iedereen is Radio Bros klaar. Luisa Fernandez en Lay Love on You.

Geweldige dansplaat van Maxine Nightingale en dat met Love Hit Me. Ja, het is vrijdag, we gaan langzaam maar zeker het weekend in, vrienden. Dus mag het echt iets meer zijn natuurlijk. Patricia Pai, Who's That Lady With My Man?

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Goedemiddag Radio. Ed van Bever.

Rocksteady Crew en de Hey You, de Rocksteady Crew, was dat, vrienden, hier bij Radio Pros. We naderen alweer het einde van onze middagradio op deze vrijdag. Zo dadelijk is er Chris van Dijk met Studio NL. Maak er alvast een fijne, aangename vrijdag van en een fantastisch weekend hier bij Radio Pros. Ik heb voor jullie nog een tweetal platen. Elvis Presley zo dadelijk met Burning Love. En ook nog deze kerels komen aan bod. Ja, de Gibson Brothers met Non-Stop Dance.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Zo vrienden, iets na twee uur. En Chris van Dijk is erbij met Studio NL. Hè? Even nog een woordje van dank aan onze vorige collega Ed van Bever. Voor zijn afgelopen drie uur middagradio. Welkom vrienden, Proost Radio, Chris van Dijk tot vier uur. Lief als een zeer krijgen we straks. Marie, hey, doe je mee? We zijn vertrokken, hè? Twee uur lang gezellige muziek op jouw gezellige radio. Radio Proost.

0: Ja, wie trekt er aan de bel, hè? Keizer Kwartet. En hey, doe je mee? En ik leef als een zigeuner. Ja, Frank van Heijten.
1: Denk dan eventjes aan.

Ja, denk dan even aan mij. Hè. Ik leef als een zigeuner. Frank van Etten. En Yves Segers, die heeft het over. Ja, allemaal, hè. Ja, we zijn er. Heel speciaal voor jou. Allemaal, natuurlijk. Hier is Yves Segers. Welkom bij Proost Radio, Studio NL. En dat tot de klok van 4 uur met Chris van Dijk.

Ja, dat moeten we doen, hè. Genieten. Genieten van het leven. Dat moeten we zeker doen. Ja, en nog een paar dagen zo, ja, kwakkel weer, dat ze zeggen. Maar dan, ja, gaan we er een stukje bij doen, hè. We gaan naar een 25-tal graden midden volgende week. Oelala, ja, Camille. Heel speciaal voor jullie, hier in Studio NL. We draaien ook van alles een beetje, hè.

Oeh, la la, ja. Camille op de radio. En dat in de studio in Elgen. Hier bij Pros natuurlijk. Alleen de zonder jou. BZN.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje.

0: water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
4: Dit is Radio Pros. FM 88.8 via internet. Radiopros.be. Of digitaal via DAB+.
5: Elke dag weer een feest op je radio.
6: Elke dag weer Radio Pros.
7: Studio NL met Chris van Dijk.

0: Ja, ademnoodse Linda Rozen, Jessica was dat op de radio natuurlijk. Zo vrienden, we zijn in Studio NL beland. We gaan een hele mooie gaan draaien, zie.
1: Als je het niet ziet zitten,
0: Aurélie, Roze, Froze. Daarna krijgen we de supertip van de week.

Ja, dat op een vrijdagnamiddag, hè. Een dag niet gelachen. Ja, we gaan allemaal lachen, hè. Het is weekend. We zijn twee dagen rustig thuis. Allee, de meeste toch, hè. Chris Bauer. Ja, ze moest van ver komen, hè. Ons Larissa en haar engel.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.
2: Jouw muziek, jouw radio.
3: Live, live. Vanuit de Groene Villa is dit Radio Pros.

0: verlaat.
1: Zo heel speciaal aangevraagd door Molly. Draai eens een plaatje van Salim Segers, Verlaat me nooit, uit 1972. En hier is nog zo eentje, Zo jong, John Horton.

Ja, bij Studio NL, in het programma, daar kan van alles, hè. Eentje uit de oude doos van John Horton. En zo jong. En de volgende, die moest ik... Ja, die werd aangevraagd door Johan. Voor alle mensen die aan de schoolpoort staan, hè. Ja, blijf aan de schoolpoort staan. Dat zou ik niet toe, hè. Ga naar huis komen, want het is vrijdag, het is weekend. Het is wat rust, het is wat vakantie. Hier is Boys Band. Uit het jaar 1997. Dat hier allemaal bij Proost Radio en Chris van Dijk met zijn Studio NL. Welkom, een goede namiddag.

Elke dag een lach. Laura Lynn en Dean Delamois. Dat hier allemaal bij Proost Radio in Studio NL. Ja, morgen. Wat is het morgen? Morgen is het zaterdag. We zijn lekker thuis, hè? Hier is José Sepp. En dat allemaal hier bij Proost Radio. Tot straks, na het eind zijn van 3 uur.

Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ja, dat op één been, hè. Ja. Zo. Deze moest ik heel speciaal gaan draaien. Werd aangevraagd door Nicole en Johnny. En ja, ze wonen daar in een dorpje waar onze, ja, ik ga het plat zeggen, onze hier nog niet gepasseerd is. Op een tafel of op een podium. Jo Valli. En dat voor het ganse prosteam.

op een tafel of op een podium. Ja, waar dat 10 mensen wonen, hebben ze nog geen stoel, hè? Staat zelfs niet in de GPS. Wat een dorp, wat een dorp. De tijd heeft daar blijven stilstaan, hè? En dat heel speciaal voor Nicole en Gianni. En de volgende komt van ons Frida. Nog zo'n meezinger. Ja, mijn naam is Haas. En ik weet van niets.

aangevraagd door Frida. En dat is een plaatje, een nummertje, die je dit weekend in gedachten gaat blijven houden. Hè? Mijn naam is Hals, Lowland Trio. En deze nacht om 4 uur zat ik in mijn wagen en ik hoorde dit op de radio. Ik doe wat ik doe. Astrid Neig. Zeg, dat ga ik draaien.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice.

0: 30 tot 13 uur. En dinsdag, dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Jouw muziek.

lach en een traan, Herbert Verhagen. Hier is Dana Winner. We horen ze komen, hè. We horen ze komen. Zeven regenbogen. Nu mogen ze er toch mee ophouden, hè. Het wordt zomer. Eindelijk. Volgende week boven de 20 graden. Het gaat gezellig worden buiten.

Zo, dat was dan een winnaar. En zeven regenbogen. Ja, en we gaan eentje gaan draaien van Mara Julia. En oh, zo dom. Zo, welkom vrienden. Studio NL hier bij Proost Radio. Chris van Dijk blijft er nog wat bij, hè. Tot 4 uur.

Was ik zo dom, hè? Ja, Mara Julia. En waar zijn die handjes? Het is vrijdag, wij gaan swingen. Ja, hier zijn ze. Honey D. Dat allemaal hier op de radio, hè? Radio Pros, laat je nooit meer los. Welkom vrienden in Studio 10.

0: Ja, wat zwaai je met die handen allemaal, hè? Ja, het is vrijdag. Het is een klein beetje feestdag, hè? Klein beetje. Ja, want het is weekend. The Sun of Jamaica van Arne Jansen. Heel speciaal voor Johan en Frida. 1983 kwam dit op de markt, hè? Een hele mooie. En we gaan even bij onze noorderburen gaan piepen, hè? Welkom in Studio NL met Chris van Dijk tot 4 uur. Goedemiddag.
1: Lang geleden, toen u nog een kleine jongen was, stond ik vaak aan het strand te kijken naar de grote witte schepen die van Jamaica kwamen. Vele nachten ontwaakte

Arne Jansen, The Son of Jamaica. Heel speciaal moesten we die gaan draaien. Dat komt vanwege Frida en Johan uit Herzelen. De volgende, die moest ik ook speciaal op verzoek gaan draaien. Dag Chris, graag eentje van Elisa Delbo met Vlinder. Ja, Nancy, wat is onze Jos van

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Roy Payne uit 2018, hè? Kishara Guanita. En het is vrijdag, we gaan het wat plezant maken, hè? We kennen ze nog, Duo Fiesta. En tot alles, heel speciaal voor Rafke Vermoeze. In de Rinofstade, hè? Hier zijn ze, tot alles, Duo Fiesta.
1: Vrijdag

0: Ja, we gaan tot aan los, hè? Met de Duo Fest. Ja, yes, daar. Ja, het is precies Kota los, hè? Dat is ook lekker.
1: Zaterdagavond, de kroeg zit hard.
0: Zo, vrienden, ik neem afscheid van jullie. Ik ben er morgen vroeg terug bij met Vroege Vogels, dat tussen 7 en 9. Maar straks krijgen we Gerry te Groot met de Studio NL. Nee, met hits in de spits. Dit was Studio NL bij Proost Radio. Zo, tot morgen vroeg en nog veel luisteren met de volgende collega's. Salukes!

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Ook Iran zegt nu dat er snel een vredesakkoord kan komen met de VS om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Vanmorgen was Amerikaans president Trump al positief, omdat er volgens hem een vredesakkoord in de maak is. Iran nuanceerde dat eerst, maar zegt nu toch dat de grote lijnen voor een raamakkoord vastliggen. Al vertrouwen ze de VS nog altijd niet helemaal, zeggen ze erbij. In het akkoord zouden 14 punten staan, waaronder de volledige heropening van de zeestraat van Hormuz. Wall Street heeft daarnet de grootste beursgang ooit genoteerd. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk is erbij gekomen. SpaceX maakte vorig jaar nog 5 miljard dollar verlies. En Musk hoopt nu zowat 75 miljard dollar op te halen, vooral om zijn AI-activiteiten uit te breiden. Financieel expert Chris Sugira.
4: Dus wat hij wil doen is AI-datacenters bouwen in de ruimte om drie redenen. In de ruimte is er heel veel zonlicht. Op een efficiënte manier kan hij dat gebruiken. Daarnaast is het ook koud, dus heeft geen probleem van koeling. En tot slot, ja, in de ruimte heb je geen buren die kunnen zeggen van we willen het niet hebben in onze achtertuin.
3: SpaceX zou met de beursgang ineens 1500 miljard euro waard zijn, waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld wordt. En op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland staat Sisu Bergs in zijn allereerste ATP-finale in het dubbelspel. Samen met zijn Franse dubbelpartner, Rinderknecht, klopte hij een Tsjechisch duo in 3 sets. In die finale spelen Bergs en Rinderknecht tegen een Nederlands duo. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het ook wat op, minimaal rond 14 graden. Morgen is er eerst nog kans op wat lichte regen, later komt de zon er wel door, maximaal rond 21 graden. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Dit is Radio Pros.
8: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Alles heeft zijn reden en het staat dat we de kist. Ja, meestal is dat zo. Hè. Het begint met een zoentje. En waar beland je dan? Hot chocolate kost nog over meespreken. Een hele fijne middag allemaal. Het is vrijdag, het is de laatste werkdag van de week. Misschien zit jouw werkdag er alweer op. En kan je al genieten van het weekend. Ik hoop het met jullie mee. Dankjewel aan de voorgaande collega. En dat was normaal gezien onze fijne Chris van Dijk met Studio NL. En de andere collega's die ook wel fijne programma's hebben gemaakt. Goed, het is nu 2 uur hits in de spits. En dat zal je geweten hebben. En wij gaan er lekker aan beginnen met heerlijke fijne platen. Platen die jij en ik kan smaken. Want we hebben ongeveer 70 jaar muziek. Daar kan je toch wel wat uit kiezen, zou ik dan toch zomaar zeggen. Enfin, van harte welkom. Dit is Love Today en Mika.

Wat een lekkere plaat uit de jaren 2000. Deze Fascination en Alphabeats. Ze hebben één grote hit gemaakt en dat was de deze. En dat was het dan ook alweer, ja. Een one-hit wonder, zo noemen ze dat ook wel. Hé, hey, wat schaft de pot vandaag bij mij? Dat is gestoofd witloof. Samen met gebakken kip en aardappeltjes. Dat is hetgene wat ik vandaag ga binnensteken. Ga jij vanavond met me mee? Ik ga in ieder geval een stapje in de wereld zetten in Scherpenheuvel. Dit is José en natuurlijk...

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.

I got you, babe, inderdaad. We hebben elkaar en dat is wel fantastisch natuurlijk. Hè? Jij als luisteraar, ik als DJ, samen in één potje. En dan krijg je hits in de spits met leuke platen. Maar niet alleen dat, je krijgt ook wel een keer... Ja, de openingswedstrijd is ook alweer begonnen. Zuid-Afrika, Mexico is ook alweer gespeeld. En wij kijken in ieder geval uit naar aanstaande maandag dat de Rode Duivels de aftrap krijgen. Dus de eerste match zal tegen Egypte zijn. Dus altijd uitkijken wat dat gaat worden. Want sommige ploegen kun je moeilijk inschatten, echt waar. Maar allez, goed, genoeg over voetbal. We doen de da-da-da. En dat is heel gemakkelijk. Iedereen kan dat lekker meezingen. Dan heb je de zanger Sting met zijn groepje nog eens op de radio. Dit zijn de Police en dat hier op de 88.8 FM. Ofwel DAB plus Vlaams-Brabant. Ofwel al wat internet is, kan je ook ons wel beluisteren. Ik wens iedereen goeie...

Het zijn van de klassiekers, het is maar nooit genoeg van krijgt. Hè. The Sweet bijvoorbeeld en Funny Funny. Ze hebben zo in de jaren 70 toch wel enkele tallen liedjes gemaakt. Ik ben de tel kwijtgeraakt hoe dat het precies in zijn weg ging gaan. Maar het zijn er zeker meer dan vijf. Deze Sweet was een van de mooiste. Funny Funny. Het is tijd geworden dat we even terug naar wat een rustmomentje gaan in het programma. Want het is ruim 16:30 geworden. En als het ruim 16:30 is, dan is het tijd voor twee platen te spelen die een klein beetje tot rust komen. Ik heb de Spanjaard Enrique Iglesias nog eens opgezocht met een van zijn eerste hits. Dat er bij ons in Vlaanderen is terechtgekomen. Het was meteen een Spaanse. Het was een heel rustig nummer, zo dus perfect om in dit momentje te spelen. Zit u vast, komt eraan zometeen naar Richard Marx en White Ear Awaiting. Dan gaan wij de piano laten starten en dan gaan wij lekker genieten van een rustmomentje met twee geweldige mooie platen.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

Dit was nog even een plaat van 2024. Deze Texas Hold'em en Beyoncé. Toen noteerden we dat in de hitparade. De vliegen, beste vrienden. Heb jij een goede tip om vliegen buiten huis te houden? Ik weet het niet meer. Ik heb al zo van alles geprobeerd, hè. Jawel, een gazet, een vliegenmepper, mijn vrouw die tegen de vlieg botst en dergelijke meer. Zo'n ouderwetse vliegenvanger, dat die vliegen daaraan blijven plakken. Enfin, ze blijven mij gewoonweg ambeteren. Maar als jij een goede tip hebt, laat het weten. Je kan dan het achterlaten op mijn Facebookpagina natuurlijk, absoluut. Straks rond 17:30 ga ik ook alweer platen spelen die ja, in mijn studententijd toch wel zeer populair waren. Want jullie sturen geen plaatjes in voor de mensen die op de blog zitten. Je kan dat altijd blijven doen. Volgende week doen we het ook nog een hele week. Plaatjes

0: cause I'm right here. Hij kon het toch goed uitleggen. Hè? De Steve Miller Band en de Joker. Als je een Joker bent, dan ben je niet... ja, dan ben je zo'n beetje de zot van de torp, zeggen ze dan altijd. Enfin, Steve Miller Band draait nog eens. Dus zeg dus geen hallo, dat moet je zeker niet aan vast doen. Maar je mag het altijd doen natuurlijk. Wie die soms kan ervan meespreken. Tot zometeen na 17 uur.
1: Zolang ik nog beminnen kan. Zolang

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeie avond.
1: Gerrit de Groot. De hits in de spits.
4: Hey, een hele fijne namiddag allemaal. Beste vrienden, het is ook alweer vrijdag. Dat betekent dat wij nu het weekend gaan opendoen. Ik zou zeggen, dames en heren, beste jongens en meisjes, het is weekend.

Wat een klassieker zijn er. Twee keer een hit geweest, twee keer op nummer 1 gestaan. Eén keer in de jaren 50 en één keer in 1987. Jackie Wilson en Reed Petit is eruit gebracht geweest door een of andere film. En dan is het terug een hit geworden. Allee, we gaan meezingen met Nederlandstalige...

Anita was een van de grootste hits van Danny Fabry. Als je niet aan het koken bent, dan was aan de strijk aan het doen of wel een beetje aan het poetsen bent. Wel, het gaat allemaal beter en sneller. En het gaat allemaal met smaakvol. Het gaat allemaal een klein beetje plezanter. En we gaan het nog een beetje plezanter gaan maken ze. Met deze grote hit uiteraard. Hè. Twee hits hebben ze eigenlijk wel gemaakt. Maar de grootste dat blijft in ons hoofd zitten. Deze Play the Life en de Bongo Song. Dit is Safri Duo. Fijn dat je luistert naar Radio Pros. Van harte welkom.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Radio Tros. Goeie avond.

Dat zijn toch platen waar je vrolijk van komt, hè? Deze Barry Blue en Dancing on the Saturday Night. Beste vrienden, oh, ik heb er zo goesting in om het weekend lekker in te gaan. Straks ga ik een dansje placeren en dat in een café in Scherpenheuvel. Het zal dan moeten plezant zijn. Het is daar Foute Party. Enfin, van Foute Party gesproken, gaan wij nog eens misschien foute muziek gaan draaien. Je kan er lekker op swingen of het is een countryplaats zoals je het bekijkt. Dance the Night Away, dit zijn nog eens de Mavericks hier op Radio Pro. Je luistert naar een programma Hits in de Spits. Mijn naam is Gerrit.

Normaal gezien zou ik nu 3 platen moeten spelen voor iemand die in de blok zit. Maar als jullie geen platen naar mij toesturen, dan kan ik ook de platen niet spelen. Dat is een beetje jammer natuurlijk. Trouwens, het is niet zo moeilijk. Als je bij mij bevriend bent, kan je gewoonweg 3 platen doorsturen voor iemand die in de blok zit. Hè. Dat kan je kind, je kleinkind, ofwel je medekind zijn, ofwel misschien de kinderen van de buren, dat je even een rustmomentje wilt gunnen en dat je zegt, dat zijn de 3 favoriete platen van een van die kinderen. Dus dan kunnen we dat ook wel een keertje draaien. Je kan dat doen op mijn Facebookpagina, kan je eigenlijk toch wel mijn berichtje sturen en zeggen van Lasse, dat zijn de 3 platen dat je wilt spelen. Ben je niet bij mij bevriend, kan je altijd een vriendschapverzoek aanvragen. Mijn naam is Humblet Gerrit en dat doen we volgende week nog een heel week. En dan is dat ook alweer afgelopen, want dan zijn de examens ook alweer voorbij. Dus beste vrienden, laat je volledig gaan. Als je een keer eigenlijk denkt van, die verdient wel even een rustmomentje, laat je volledig gaan. Wij gaan het voor jullie spelen. Gaan we zo meteen doen natuurlijk met een geweldige plaat van onze Denzel komt eraan, als ik me niet vergis. En die gaan we nog eens spelen met Pump It Up. En dan krijg je een lekkere meezinger achteraan. Voilà, we gaan hem spelen. Zometeen gaan we die 3 platen spelen. Maar eerst krijg je nog deze. Uit de beginperiode van de jaren 2000. Wat een lekkere dansplaat is dit, hè. Allee vooruit. Het is vrijdag, het is weekend. Laat je volledig.

Make you feel good. Dit is Good Youth. Feel good music, inderdaad. Pump it up en onze Denzel. Dan is het half zes gepasseerd. Dat betekent dat we nu gaan plaatjes spelen. Drie platen in de mix, zo'n klein beetje. Wat krijg je van mij? Leila Kay en Open Sesame, Technotronic en Pump on the Jam. En beginnen we doen we met deze. Dit is The Simple Minds and Don't You Forget About Me.

0: I mess up open sesame easy.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
4: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.
5: Radio Bros, laat je nooit meer los.
2: De hits in de spits met Gerrit de Groot.

We hebben nu even die geweldige dansplaten aan de kant gehouden en we hebben gekozen voor even twee Nederlandstalige platen te spelen, omdat iedereen naar Radio Plus luistert. Hè. Ben je nu 40 of ben je nu 80, iedereen kan naar Radio Plus luisteren. En dat doen we met deze van Barbara Dex en dat met jou wil ik de hemel zien. Geweldige plaat is dat toch wel. Hè. En dan gaan we er nog eentje bij doen, maar dan wel uit Nederland. Ken je deze nog? 3 zomers lang, dit is Connie van den Bosch.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

Wat een heerlijke plaat. Hij maakte het voor zijn vrouw, dit liedje. Deze John Lennon en zijn woman. Disco Inferno komt er nog aan met de Twams. En dan zijn wij uitgepraat. Ik wens je nog allemaal een fijn weekend. We zijn er aanstaande zondag weer tussen 18 en 20 uur met een muziekmozaïek. En dan nog een klein uurtje gewoonweg non-stop. Zonder blabla. Heerlijke, fijne, romantische platen. En dat doen we telkens op zondagavond tussen 20 en 21 uur met het programma Romantica. Allee, vooruit. De Disco Inferno mag als laatste meespelen. Ik wens iedereen nog een fijne, geweldige vrijdagavond. En nog heel veel plezier met de komende collega's. Er is een nieuwe collega, dat is al wel fijn. Dus die gaan we op jou loslaten op elke vrijdagavond. Tussen 20 en 21 uur. Beste vrienden. Dank je. Nee, tussen 18 en 19 uur is het. Jawel. Allee, we gaan eens luisteren hoe dat zit met die nieuwe

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: In Nederland zijn meerdere mensen opgepakt in het onderzoek naar de zware ontploffing van afgelopen nacht in Amsterdam. Er zijn ook auto's in beslag genomen, dat meldt de politie. Het is niet duidelijk of die mensen opgepakt zijn als verdachten. Bij de ontploffing vielen 7 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. Honderden mensen werden ook geëvacueerd. Naar de oorzaak van de ontploffing zoeken experts nog. Nederlandse media zeggen dat een groep jongeren pakketten met explosieven aan het maken waren. Ze hadden mogelijk plannen om een geldautomaat op te blazen in Duitsland. De man van 19 uit Hulst, die opgepakt werd na het dodelijke ongeval in Vogelbaarde in Zeeland, blijft in de cel. Dat heeft de Nederlandse rechtbank beslist. De man reed gisteren in op een groep jonge fietsers. 3 kinderen overleefden dat niet, net als 1 volwassene. Nog meerdere andere kinderen raakten gewond. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. Er is volgend jaar mogelijk een kleine marge om opslag te krijgen, bovenop de indexatie. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.
3: Ik denk dat we zeer voorzichtig moeten zijn, gezien de onzekerheid op vlak van de inflatie, ook de loonontwikkeling in de buurlanden. Er is misschien een kleine marge. Het is te vroeg om dat te weten. Maar hoe dan ook, als er een marge is, is die vrij beperkt.
2: Onze koopkracht daalt dit jaar, zegt de Nationale Bank, vooral door de stijgende energieprijzen. De Socialistische Vakbond dreigt met een algemene staking in het najaar, tegen het beleid van de federale regering. Dat is gezegd op een congres. Onder meer de pensioenhervorming blijft gevoelig liggen. Een eerste harde actie komt er in september. Daarna volgen nog meer acties. En die zullen dan alleen maar groter zijn. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk dit weekend al getekend in Zwitserland. Dat zegt een westerse bron. Iran is daar voorzichtiger in. Zowel de VS als Iran zeggen wel dat er bijna een deal is om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers legt uit wat er in het akkoord staat.
4: In de allereerste plaats gaat het over het heropenen van de Straat van Hormuz. Dat is wat Amerikanen het allerbelangrijkste vinden. Nu, Iran zal dat niet zomaar doen, aangezien het hun belangrijkste hefboom is. Dus Iran wil dat er in ruil ook naar hen geld vloeit. En dat geld, dat gaat over de bevroren tegoeden van Iran.
2: En als deze deal getekend is, kan er voortgepraat worden over andere punten, zoals het Iraanse kernprogramma. En een tweede Belgische ritwinst op rij in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné is dat. Na Wout van Aert gisteren won Maxime Van Gils nu de 6e rit, de eerste bergrit. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Van Gils moest maandenlang revalideren na een zware valpartij en is nog maar net terug in het peloton. Dit doet deugd, zegt hij.
5: Dat is de reden dat ik er op de fiets ben gekropen, zeker na de valpartij. Ik denk dat winnen altijd het mooiste is en dat we daar elke dag voor trainen. Het is niet makkelijk, zeker niet op dit niveau, maar om het dan hier vandaag in deze regio klaar te spelen, betekent veel voor mij. Ik ben niet zo snel emotioneel, maar toch wel een beetje vandaag.
2: De Noor Johannessen werd 2e, de Australiër Tuckwell 3e en die is ook de nieuwe leider. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het ook wat op, minimaal rond 14 graden. Morgen is er eerst nog kans op wat lichte regen, later komt de zon er wel door, maximaal rond 21 graden. Zondag wisselend bewolkt dan en meestal droog bij 22 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Jouw muziek, jouw radio.

Tot zover Let's Celebrate, een lekker dikke dansjas over een oude klassieker van Kool & The Gang. En feesten, dat gaan we doen. Goedenavond allemaal, ik ben de nieuwe stem die jullie vanavond komt pesten. Pesten, ja, tussen 6 en 7 hier op Radio Pros. Ze hebben me beloofd dat een beetje onnozel doen op vrijdagavond verplicht is. Dus bij deze, het verstand mag op nul, want dit weekend staat voor de deur. We vliegen er meteen serieus in met Illusion. En de titel zegt het zelf al, we gaan helemaal uit de bol. Helemaal los dus op deze vrijdag.

Het was I Can Love You van onze eigen Belgische trotse Good Shape. En over de liefde gesproken, wist je dat liedzanger David Cantré tegenwoordig in het dagelijkse leven echt de vlammen dooft? De man is tegenwoordig namelijk brandweerchauffeur. Nee, de man is tegenwoordig namelijk brandweerman en hij doet de harten sneller kloppen nu hij de boel blust. Maar wij gaan nu de temperatuur hier absoluut niet naar beneden halen. Dat is niet de bedoeling hier op Radio Prost. Ja, we gaan heerlijk wegdromen en smelten met een absolute synthesizer klassieker uit de jaren 80. Kent u deze nog? Bronski Beat met, ja, ik zal het zelf maar laten beoordelen door jullie zeker, Small Town Boy.

thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

Vroeger raasde die trein van Huus Meeuwis maar door en door, maar ondertussen is die trein gelukkig tot rust gekomen en is alle stoom afgelaten. Alleen ontbreekt er nu nog iets. Dat echte weekendgevoel, ja, dat ontbreken we. Ja, dat is er niet. Komt deze keer volledig niet door mij. Wat heb ik nu weer mispeuterd? Ja, ik zou het niet weten. Ik ben het brood voor morgen vroeg eventjes kwijtgespeeld voor maandagmorgen. Ja, maar dat gaan we nu helemaal vergeten. Samen met de fantastische Bart Peters.

Dat tegelplakken ging daarnet veel te traag, maar op deze muziek van Clouseau staat de hele vloer te dansen. We trekken het tempo nu helemaal op om het pas echt exciting te maken. Ideaal om helemaal opgewonden te raken met de Pointer Sisters. En dan droogt die rijm ondertussen vanzelf. Ja, u moet er iets op verzinnen, hè, op deze vrijdagavond.

0: Goedenavond.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
0: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
0: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
0: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Vrienden, blijf gezellig staan en waddel absoluut nog niet weg. De vier legendarische tops streefden er net met zoveel enthousiasme naar om je hier te houden. En heeft ze eens ongelijk. Ik neem je vandaag namelijk persoonlijk mee naar de wandelgangen. Geen paniek, ik ben niet de saboteur in de studio, maar over vreemde zaakjes gesproken. Amar heeft zijn zonnebril al opgezet en staat klaar om met een hele grote schop diep onder de grond te gaan. Met wie is

We vlogen naar het einde van de show en dat deden we met Snelle Gast uit 2020. Ik hoop dat jij intussen wat minder sigaretten rookt, want jij is blijkbaar nog altijd smoorverliefd. Nu we het trouwens toch over die rook hebben, mijn eigen mistgordijn trekt hier ook eindelijk op. En dat verklaart waarom ik dit spiekbriefje van Swoop net verkeerd las. Ik dacht echt dat er stond dat ze speciaal op algemeen verzoek groentjes en fruit kwamen brengen. Maar wacht, even goed kijken. Er staat groetjes. Nou ja, maakt ook niet uit. De groetjes aan iedereen en tot de volgende keer, vrienden. Groeten uit de

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Jouw muziek. Jouw radio.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeitang.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Radio Bros. Jouw muziek. Jouw radio.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.

naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
2: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Jouw muziek, jouw radio.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet radiopros.be of digitaal via DAB+.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In de Zeefhoek in Antwerpen is vanavond een massale vechtpartij uitgebroken, met messen en metalen staven. Daarbij viel 1 gewonde. Hij ligt nu in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, dat vertelt woordvoerder Sven Lomaert.
4: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden. Er zijn wel een aantal mensen die mee naar kantoor zijn om verhoord te worden.
3: Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. De Wever krijgt 28%. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op 2 met 16%. En vooruitvoorzitter Conor Rousseau is derde met 7%. Vlaams Belang wordt wel de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. De aandelen van SpaceX doen het goed sinds de lancering deze namiddag op de beurs in New York. Ze gingen meteen 11% hoger en later naar bijna 30%. Financieel expert Paul Doren.
5: Wat vooral sterk is, is dat je een sterke opening hebt gehad en dat daarna de koers is blijven stijgen. En meestal is het zo dat als je een knallende start hebt, dat het dan een beetje afkoelt. Dat betekent ook dat de waarde van het bedrijf, die was 1750 vanmiddag, dat die nu al op 2300 miljard dollar staat. Dus ongelooflijk.
3: Het succes van SpaceX maakt van eigenaar Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Hij is nu 3 keer rijker dan de op 1 na rijkste mens ter wereld. Een opvallende transfer in ons voetbal. De Engelse verdediger Christian Burgess lijkt op weg naar AA Gent. Hij heeft al een akkoord met de club. Maandag volgen de medische testen nog. Burgess is 34 en speelde 6 seizoenen voor Union. Daar liep zijn contract af. Na Mexico heeft nu ook Canada het WK voetbal officieel geopend, met een ceremonie en optredens van onder meer Michael Bublé en Alanis Morissette. Op dit moment speelt Canada in Toronto zijn eerste groepswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Vannacht is er ook de derde en laatste openingsceremonie in de VS. In Los Angeles treedt onder meer Katy Perry op. Ook in de VS stijgt de WK-koorts, dat merkt ook correspondente Grete Keizer.
6: Verschillende bars hebben alles in gereedheid gebracht voor massaal bijgewoonde watchparties hier. Voetbal, Europees voetbal, soccer zoals ze het hier noemen, is populair geworden. En dat vooral in de afgelopen 20 jaar, zeker met sterren zoals David Beckham, Lionel Messi die naar Miami trokken.
3: De VS speelt om 3 uur onze tijd tegen Paraguay. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichtregen, later meer zon en 21 graden. Zondag dan wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottingen.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Radio Pros. Pros. Met Pros. De

het afscheid viel zo zwaar. De liefde, het was ook niet te troosten in hetzelfde jaar.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeienacht.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.